Maar soms dan droom ik ook van bovenste verdiep. Dan wou ik dat ik ook tussen satijnen lopen sleep. Ik had kreft met caviar en dan met zilver en bestek. En ze hingen elke avond een serviet rond mijn nek. En dan koffer met cognac en een sigaar in mijn mond. Schilderijen om de muren en tapaten op de grond. Op mijn troon van rode plush was ik vernomen.